0: dat je zegt.
1: Dat heeft je gewonnen.
0: En dat heeft je gewonnen, dat, wat dat.
1: Maar met Gottes help.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Dat zal man niet, wenn zo'n Sache passieren, oder zijn, dat immer met Gott durch reden en danken, wann het geklopt heeft, niet voor jeder. Dat.
1: Ja. Gut. Dankeschön, Onkel Dick, dat we dit hier maken durven. En ik hoop, je heeft het ook gefallen. En bij de nächsten Mal.
0: Ja, en dit van Anfang siedelen, dat wie voor mij ook zo wat frischet. Als 19 jaar jong en dan al wat als aanvangen door te pleien en inzetten en te ruiden. Als je aan dat alle terugdenkt, dan in hetzelfde woordje blijven we dat.
1: Ja, Gottes Bewahrung ist sehr groß und gütig. Bis zum nächsten Mal.

Nu dat 12e kapitel in Hosea de eerste zaas was. Ephraim deed aan den wind feide en jaagt den oostwind hinger aan. Hij vermeert leges en gewalt. Wieder hij maakt een bond met Assyriën en eeuw wordt naar Egypte gedroogd. De Heer God heeft ook een strijd met Juda en wordt Jacob zo strofe als zijn wij zijn. Hij wordt aan trekt holen zoals zijn wij zijn geweest. Hij reep zijn broeder zijn haak en dat moet er lief. En in zijn kracht deed hij met God streven. Jo, hij deed met een engel rosselen en kreeg de eeuwenhand. Hij hield en vroeg nu een gevallen van hem. Hij vond aan bij battle en daar reed hij met ons, zo goor de Heer God, de almachtige Heer God. De Heer God is zijn ongedenk. Daarom, kom terug naar dien God en betracht erbarmen en gerechtigheid. En luur Emma voor dien God. Jacob weer een man die de verste wil zijn. Hij wil even zijn broeder gewinnen. Hij weer hingen lastig. Maar dat kwam de tijd waar hij met God alleen moest zijn. En daar bij een kleine vlus deed God met hem rooselen. De schrift zegt dat Jacob den eeuwenhond houdt. Maar God houdt hem aan je zijn macht. God vroeg Jacob wat zijn naam weer. En hij zei, ik zie Jacob. Als Jacob toestone deed waar hij werkelijk weer, dan kan God hem zegenen. Also, als Jacob zich tot God handgeeft, weer dat werkelijk zijn gewenst. Mensen kennen met God strijden zo lang als ze willen, maar ze worden niemals gewennen, maar ze zich gans tot God handgeven. Mijn vriend, hoe lang wist u jij in God strijden? Hier op met die strijden en laat hem in die leven den eeuwenhond hebben. Battle weer de stad waar God Jacob eerst treffen deed. En dat is waar God verder met hem gemeenschap houdt. Dat eerste maal traf Jacob God hier, als hij van zijn broeder wegrand. Dat weer de stad over waar Israël een goldene kalf aanbeden deden als zij zich van Juda gescheid houden. En dat weer nog zo in Hosea zijn tijd. God roept aan trek en bevol van aan erbarmen en gerechtigheid. En ze zullen zich immer op God verloten en voor hem luren. God is immer on tijd, of mensen ranen verab, of ze blijven hingen. Dat betoelt zich, wanneer we voor God luren. De eeuwige farge in de 12e kapitel rede van hoe welhabend de Israëlieten in hun land weer geweest. God had aan en iedische zaken gezegend, of ze weer onoprechtig geweest en hadden anderen beschommeld. En dat is waarom ze weer rijk geworden. Dat weer niet nog God zijn gevallen. God helpt aan ook door aan te denken, hoe hij aan de profeten geschikt had, aan terug naar zichzelf te brengen. Maar dat volk wil niet harken, en hielde aan met haar afgodsdienst. God zegt nu dat hij aan voor ihre zinde rechter wordt. In dat 13e kapitel lezen we hoe God zijn oordeel op Israël brengen wordt. Hosea de 13e kapitel de eerste vers. Als Ephraim reden deed, reed hij met cetera. Hij hoofd zich op en Israël, maar wils hij zich te Baal dolbege deed, starf hij. God had Ephraim van Egypte eruit gebracht en had hem door de wildernis naar zijn land gebracht. Maar Ephraim draait zijn regen naar God en geeft zichzelf te afgodsdienst. Dat meent dat hij zich van God afgezonderd houdt, en dat brengt den dood. Ze werden niet bloos afgezonderd van gemeenschap met God, maar ze worden ook uitgeschakt van dat land. Dat eeuwig leven kan een mens bloos van God, door den geloven en dem Heer Jezus schreeuwen. Alle mensen worden schließlich charpelijk gestorven, maar ze brengen niet eeuwig gestorven, en op Emma van God afgezonderd zijn, zonen die Christus aangenomen hebben, worden niet afgesneden zijn. Zij hebben dat eeuwig leven gekregen. Nu de vierde vers in dat 13e kapitel. Dag zie ik jun Heer God je was, zet je in dat land Egypte weer, en je zullen geen andere God buiten mij tjanen, wilst u eerst geen andere raden als ik. God liet zijn volk weten wat hij voor aan je donen had.
Ze hadden gezegd dat ze aan alleen dienen worden. Nu aber, als ze lang in een land gewoond hadden, werden ze nog met ihre Aufjetter verbonden. En in zesde vers in dit kapitel zegt de Heer dat als ze dort im Land goed hadden en gefällt werden, werden ze stalk geworden en deden zich pochen. Doordat deden ze van God verjeten. Voor ons nu is er ook geen andere raden buiten de Heer Jezus. Mensen over de ganze wereld en deze laatste 2000 jaar hadden dat uitgevangen dat de Heer alleen raden kon. Hast u dat uitgevangen? Wanneer je leest dat dien weich beter is als God zijn weich, dan wordt u zeer, zeer geteist zijn, mijn vriend. Jezus zei dat hij alleen de weich nom voda is. Nu dat 13e kapitel, 9e bet 11e vers en dan ook de 14e vers. Dort is die vernichting, o Israël, dat u die jegen mij gestalt hast, over die help is en mij. Waar is nu die tjenig, dat hij die in alle steden raden kan, en die rechter die du verlangen deedst? Geef mij een tjenig en verste. Ik geef die een tjenig in mijn oorje, en neem aan en mijn raag waag. Zal ik den raden van de macht van door waar de doden zijn? Zal ik den van den dood raden? O dood, waar zijn die stachel? Door waar de doden zijn, waar is die sterke? Busse is van mij verstoken. Mensen kennen zich niet tegen God stalen en dan hun schuld zijn. Israël had zich voor jaren tegen God gestald en God weer voor jaren met aan je duldig geweest. Nu weer de tijd over je komen dat de oproer tegen God moest gerecht worden. Dat is een zeer ernstige zaak, wanneer God zijn metlied niet wezen wordt. God wordt dat niet doen, zolang als mensen zich bemerken worden en God zijn weg te gaan. Hij wordt metlied hebben. We zijn maar mensen die een zintelijk het hoort hebben, en we worden vele maken. God heeft metlied met ons, en hij wordt ons helpen wanneer we doen vragen. Aber wenn wir uns eigen am stahlen und nicht hart geworden, dann wird er uns belehren müssen, bat wir in seine Wege wandeln worden. Israel hat sich gegen Gott gestalt und das Volk in Hosea sein Dach wurde durch Wege gestruft. Doch wird Gott in der Zukunft sein Volk werden taufsammeln und sie werden am dann annehmen. Nu Hosea dat 14e kapitel de eerste vier vers en de 9e vers. O Israël, kom terug naar dem Heer God, din God, dan du hast je stolpert wegen dine zind. Nem weed met die en kom terug naar dem Heer God. Zij to am, nem al mine zind weich en nem ons genedig licht terug, zodat wie die de vrucht van onze lappen brengen tjenne. Assyrië wordt ons niet raden, we worden niet appeerd rieden, en we worden niet waarde zeien, ons God te zoon dat we je mocht ha, dan en die vinger de wijze tjenge erbormen. Wie emme klok is, laat am deze dingen verstonen. Wie emme onderscheiden kan, laat am dat weten. Dan dem Heer zijn wij zijn recht, en de gerechte worden door hen wandelen, over de zinder worden door hen stolperen. Hier wordt ons dan de inloding van de Heer beschreven. Zolang als een mens nog om leven is, is de hoopning dat hij kan geraad worden. Hier wordt Israël ingeloden dat zij toestonen zullen dat zij gezindigd houden en dat zij van ihre zinde willen loskomen. God wordt aan genedig zijn, dat is nu nog krijgt zo. Wanneer u toestonen wordt dat u een zinde bent en naar de Heer komen verrading, dan wordt hij nu die hartje. Hij deed wat recht is, hij wordt die raden. Kom nu aan. Hij wordt die niet. Ruud staat er. Mocht de Heer je het rijkelijk zegenen.